Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Sweet.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: Wat kies jij? Doof of blind?
1: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
3: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt...

0: textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. De

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. De spits in het zuiden van het land komt langzaam maar zeker op gang. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 heb je nu bij knooppunt Ridderkerk in beide richtingen zo'n 5 minuten tijdverlies. En op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Drunen en Den Bosch-West een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels is de spits helemaal op gang en er staan vooral dagelijkse files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Daar is de vertraging nu 25 minuten. En op de A59 naar Den Bosch sta je 10 minuten vast tussen de afrit Dussen en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je ook 10 minuten oponthoud bij Maastricht. De A16 ook, van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A59 naar Den Bosch is de vertraging bijna een kwartier tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Op de A29 rijdt het ook langzaam van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk qua dagelijkse files. Veel echte bijzonderheden zijn er niet, maar er staan wel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. En op een paar wegen is het nog wat drukker. Bijvoorbeeld op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Er staat ook een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens heb je bij Maastricht 20 minuten oponthoud. De A58 van Breda naar Tilburg is het druk tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur vast tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog steeds wat dagelijkse files met 10 minuten oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Verder heb je nog 25 minuten vertraging op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar is het nog druk tussen Asten en Geldrop. Je moet daar rekening houden met zo'n 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Baby, baby.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Asten en Geldrop. Er staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Asten en Geldrop. Er staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen

0: geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert daarover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Asten en Geldrop. Er staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Ik daal de

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Asten en Geldrop. Er staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. I see you come.

Roxette en How Do You Do aan het begin van de middag van Breda voor deze donderdag de 3e september. Fijn dat je weer luistert naar Breda Nu. Tot 5 uur loodsen door de laatste uren van je werkdag. Zometeen met Kygo en Think About You. Nu is Cameron Whitcomb, is Kingdom of...

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Keigo met Think About You in de middag van Breda. Het is vandaag dus donderdag 3 september. Het is vandaag de dag van de revalidatiezorg. Revalideren van een ziekte of ongeluk kan lang duren. En daarom is die speciale dag in het leven geroepen. Ja, ik heb er zelf ook een keer mee te maken gehad. Dat was in de coronatijd. Toen heb ik zelfs zo'n week of 6 gerevalideerd bij Revant hier in Breda. Het is vandaag dus 3 september. Dit zijn de jaren voor vandaag. Brescia van Doesburg, de Nederlandse actrice, wordt vandaag 45 jaar. Jeroen van Koningsbrugge is jarig, wordt 53 jaar. En ook de Amerikaanse film- en tv-acteur Charlie Steen is vandaag jarig en wordt vandaag 61 jaar. Je luistert naar Breda nu. Tot aan de klok van 5 uur is het de middag van Breda. Met zometeen Pommelin Thijs en Abbas. En dit is de Real McCoy. We gaan terug naar de jaren 90. Dat doen we met Another Night.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Bailey Ray en Put Your Records On. Even een rustpuntje op deze donderdagmiddag hier op Breda Nu. Zometeen rond 2:30, dan is het weer tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nu News Update. Voor die tijd nog Charlie XCX met 1999. Nu is Katy Perry, Lifetimes.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

ook de iets minder bekende nummers hoor je natuurlijk hier in de middag hier op Breda Nu. Zoals Blossoms en If You Think This Is Real Life. En daarvoor nog Cat's Eye met haar laatste nieuwe single Animal. Zometeen hoor je op Breda Nu muziek van Criss Cross Amsterdam. Hun nieuwe single My Oh My. Nu is Shawn Mendes. Why, why, why?

Crisscross Amsterdam en My Oh My. En dat alles in de middag van Breda hier op Breda Nu. Ja, normaal zou in september natuurlijk de singelloop gehouden gaan worden. Maar dat is dit jaar niet het geval. Dit jaar wordt hij dus niet gelopen. Maar hij wordt wel gelopen op 4 april aanstaande. En het wordt ook uitgebreid, hè, na 2 dagen. En de inschrijvingen zijn geopend. Op zondag 4 april staat voor de 39e editie klaar van het hardloop-evenement. De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, waaronder de halve marathon, de 10 kilometer en de 5 kilometer. Het is de eerste keer dat singelloop georganiseerd wordt in april. En dat alles door de nieuwe organisator Le Champion. En er worden ook nog activiteiten georganiseerd op 3 april aanstaande. Dit is Breda Nu met een klassieker uit de jaren 80 van Queen. Het is Breakthrough.

Miles Smith en Naalhoorn en Drive Safe. En dat alles in de middag van Breda. We gaan zo op richting het nieuws van 3 uur. En zijn straks nog 2 uur bij je terug met de middag van Breda. De bron waar we terug

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu. Oh, oh, oh.

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Pointer Sisters en I'm so excited aan het begin van de donderdag editie van de Middag van Breda. We zijn weer tot aan 5 uur. Je hoort het hier iedere werkdag tussen 2 en 5 hier op Breda nu. Zometeen met muziek van Rita Ora, Your Song uit 2017. Nu tijd voor die hit van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Your Song. En dat was hier in de middag van Breda. Tot 5 uur hoor je natuurlijk de fijnste muziek om jouw werkdag nog goed door te komen. Er een mooi einde van te maken, ook op deze donderdagmiddag. Het is vandaag 3 september en in 1966 vond de eerste uitzending plaats van de Nederlandse tv-serie Ja Zuster, Ja Nee Zuster. Zometeen hoor je op Breda nu muziek van Charlie XCX, McGuess. Nu eerst de Pumas en Snelle. Op jou heb ik gewacht.
1: Op het ritme.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Hey, Billy,

die op dit moment uit is. Ellen Longley hoor je hier in de middag van Breda. Hier op Breda nu, met Choosing Texas. Zometeen rond 3:30 is de tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor de tijd nog Becky Hill met Hands on Me. Het is Midnight Oil.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mission of the group.

Alcazar en Crying at the Discotheque. We gingen daarmee alweer terug naar 2001. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda. Wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Hoor je nog Misha Branch en Breath. Zometeen op Breda Nu hoor je muziek van Stella.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

poetsen. Hou lang in de middag van Breda. Zometeen gaan we op richting het nieuws van 4 uur. Voor de tijd hoor je nog Taylor Swift en Shake It Off. En dit is Rosé en Bruno Mars. Was netjes zo'n klein 2 jaar geleden. Dit is APT.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf.

De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog niet veel files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de Heide en Waspik 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Pilot en Jean-Paul aan het begin van het derde uur van de middag van Breda voor deze donderdag de 3e september. En je hoorde Rockabye. Zometeen hoor je op Breda nu Blackbird met Body Language. Maar nu eerst die hit van Jesse, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

Klassieker uit de jaren 90 van Britney Spears. En je hoorde Oops, I Did It Again. Daarvoor hoorde je ook nog Blackbird en Body Language. Dit is de middag van Breda, hier op Breda Nu. Met zometeen Alesso en Nate Smith. Met die hit uit 2024, I Like It. Dit is Nederlandstalige muziek van Flair.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Calvin Harris samen met The Weeknd in de middag van Breda. En je hoorde Over Now. Zometeen is er weer het belangrijkste nieuws uit Breda en de omgeving. Hoor je in de Breda News Update. Now Westlife. And When You're Looking Like

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Bergen op Zoom Oost en knooppunt de Schok. Een kwartier oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Batendorp en Oorschot 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Another en featuring 5-4 Ultra in de middag van Brilla en Talk to You. Ja, de werkdag zit er alweer bijna op, hè. We gaan richting de klok van 5 uur. En dan pakken we de auto weer, rijden naar huis toe en gaan genieten van de donderdagavond. Zometeen hoor je in ieder geval nog op Brilla nu Tones and I met Dance Monkey. En dit is George Michael, nu op Brilla nu, met Cowboys and Angels.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

Lost Frequences en Janique en Reality. Dat alles in de middag van Breda. Dit was de donderdag-editie vanavond. Ja, dan kun je natuurlijk weer gewoon luisteren naar NAKPRAAT. Tussen 8 en 9 wordt je weer bijgepraat over het wel en wee van de Bredaanse voetbalclub. Ik wens je nog een prettige donderdag. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur voor de middag van Breda. I'm

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie

0: positie van Uber-taxi staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en afrit Wouwsplantage 10 minuten oponthoud. En op de N62 bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel 10 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu. Ik wil alles van

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden. En Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrikkerk 3 op 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel op 10 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. Op de N278 Vaals richting Maastricht voor Maastricht-Biesland 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Kinders.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio via

0: redactie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de Jonge werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de Jonge nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de tweede keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: what we do.
1: What's her name? What's her name? I don't know her name.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen, richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man, die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag, en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
0: Radio maakt

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan, te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep 3/4 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat ON de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media, vindt dat ON niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om ON uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van NAC Praat Radio op donderdag 3 september. En dat is een dag die wij graag snel willen vergeten. Ik ben Leon en met mij in de studio zijn Marcel en Sander. En dit is met afstand de moeilijkste en naar verwachting denk ik de kortste uitzending van NAC Praat Radio die we ooit zullen maken. We begroeten onze luisteraars vandaag ook niet met een goede dag. Want het is vandaag verre van een goede dag. We hebben ons vandaag lang beraad over wat we vanavond met deze uitzendingen moesten doen. Als we überhaupt al gingen uitzenden, dan zou het in ieder geval niet over NAC gaan. En de uitzending zal vermoedelijk een stuk korter gaan worden dan wat je van ons gewend bent. Dus hier volgt alvast de waarschuwing. Verwacht vandaag geen luchtige NAC-topics. Waar je een uitzending vol met de laatste NAC-nieuwtjes en transfernieuws verwacht. We weten nog niet hoe deze uitzending gaat eindigen. We hebben in ieder geval besloten om ons vandaag toch niet helemaal stil te houden. En ons toch naar de studio te slepen. Zodat onze trouwe luisteraars snappen wat er momenteel met ons aan de hand is. De rat is namelijk in rouw. In diepe rouw. Vanochtend bereikte ons het verschrikkelijke nieuws dat ons geliefde redactielid van Fanzine de Rad en vriend Maurice Boelie Jansen van ons heen is gegaan. De wond van dit onverwachte nieuws is nog zeer vers. We hebben vanavond onze krachten eventjes verdeeld. Het ene deel van de Rad staat nu in deze studio voor deze wekelijkse plichtpleging. Maar snel hierna voegen we ons in ons clubhonk van de Rad van 11. Waar de rest van onze vriendenclub bijeen is gekomen om dit verlies samen te verwerken. We gaan het proberen vanavond. Sander, Marcel en ik gaan nu proberen te maken wat er van te maken valt. Even geen NAC-praat, maar een boeliepraat. Marcel, Sander. Ja. Het wordt een bijzondere vanavond. We vertellen nu alvast, als wij het denken niet te gaan halen, dan gooi je gewoon de pannen erop. En dan gaat de muziek aan. En dan heel NAC praat en NAC, al het nieuws is voor ons even niet belangrijk meer.
1: Nee, is even niet relevant, hè?
0: Onze gedachten zijn vooral bij ons verlies van Boelie en vrienden en familie en dat moeten we vanavond even allemaal samen doen.
1: Onze gedachten gaan met name uit naar zijn ouders. Boelie had nog en vader en moeder in allebei een leven. En als je dan dit meemaakt, is voor elke ouderpaar is het een nachtmerrie. Ja. Dat je eigen kind overleeft, dat wil je gewoon niet meemaken. Dat is gewoon dramatisch. Dus langs deze kant, hoe moeilijk het ook is, we wensen jullie wel heel veel sterkte toe.
0: Ja, ontzettend veel sterkte. Sander, jij bent ons even komen redden. We hebben onze krachten moeten verdelen. Je hebt hier ook beroepsmatig, gelukkig als NAC-prater van het eerste uur, maar ook beroepsmatig heb jij hier toch enige ervaring mee.
2: Ja, regelmatig mee te maken inderdaad. Ja,
0: ja, zeker hoe je hiermee mee omgaat, maak jij dagelijks van dichtbij mee. Dus ook in die zin heel fijn dat jij dit ook met ons wil doen.
2: Ja.
0: Ja, en wij hadden er echt heel veel moeite mee van hoe gaan we dit vormgeven.
1: Gaan we dit wel vormgeven?
0: Gaan we dit wel vormgeven? Ja. Dit hoeft helemaal niet. Dit moeten we eigenlijk ook. Dat gaan we ook zo meteen ook. Dat doen we de hele dag al met elkaar. Dat gaan we straks ook nog verder met elkaar proberen te verwerken. En dat zal de komende tijd nog zo langer doorgaan. Maar ja, we voelen toch wel enige verplichting om in ieder geval onze luisteraars eventjes duidelijk maken waarom we het op deze manier even doen.
2: Ja.
0: En ik hoop dat ons die ruimte ook wordt gegund.
2: Ik denk ook dat het mooi is dat jullie een soort in memoriam willen maken voor hem. Even laten weten wie Boelie was. Wat hij bij jullie betekend heeft binnen NAC-praat, de redactie waar hij bij zat. De diverse dingen die jullie georganiseerd hebben als de Rad, waar hij altijd bij aanwezig was. Dus ik denk dat het een mooie gelegenheid is om het daar in ieder geval vanavond eventjes over te hebben. Even de mooie kanten van hem eruit te halen en wat hij betekend heeft voor de Rad en voor NAC in zijn algemeenheid. En dan denk ik dat we daar een mooie eerbetoon van kunnen maken vanavond.
1: En ik vind het terecht dat we dat doen.
0: Ja.
1: Dat verdient hij.
2: Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen, toen ik vanochtend op de hoogte gesteld werd en jullie zeiden van ja, we gaan overwegen of we hier een uitzending over willen maken. Ja, denk ik dat het toch een goede beslissing is geweest om dat wel te doen. Want kijk, als je dit meemaakt en verlies meemaakt, dan merk ik altijd dat het beste wat je kunt doen is erover praten. En degene die overleden is alle eer doen toebrengen die hem toekomt. En ik denk dat of dit nou deze uitzending 10 minuten, een half uur of waar dan ook eindigt, dat doet niet ter zake. Als jullie het gevoel hebben dat jullie hem voldoende belicht hebben en eer hebben gegeven en memorium hebben gemaakt, dan denk ik dat het belangrijkste is. Ja. Dus, maar misschien dat ik dan even met de eerste vraag ga stellen, jongens. Wanneer hebben jullie hem... Zijn jullie voor het eerst tegengekomen? Was dat al voordat hij bij de rat kwam? Of ik zou zeggen, vertel Marcel.
1: Bij mij was het in ieder geval wel ervoor. Jaartallen ben ik heel slecht in.
3: Ja. Ik denk wel dat we in ieder geval Theo Mommers als...
0: Oh. Ja, geef hem even een tikkie.
3: Ja. Hallo.
0: Daarom even omhoog. Ja.
1: Ja,
0: we zijn er.
1: Doet hij het weer? Ja, dan blijf ik er nu vanaf.
0: Laat
1: het
0: nou.
2: Heel goed.
1: We hadden nog Theo Mommers als directeur.
2: Dat is een eentje geleden.
1: Dat is een eentje geleden, hè. Dus, uit die tijd komt Boelie. En Boelie is nog steeds een vriend van Danny B. En Danny B zat al bij de redactie. En wij zochten uitbreiding van de redactie. Iemand die uit hetzelfde hout gesneden was als ons. Uh-huh. De scherp, fanatiek, een beetje af en toe foute humor. Maar goed.
0: Foute humor. Ja. Schaamteloos ook vooral.
1: Ja. Soms wel. daar hadden we het al heel de tijd over. Van wie moeten we daarvoor vragen?
0: Ja.
1: En toen zei Danny van... Ik heb er nog wel een.
0: Ja.
1: En die kwam een Boelie aanzetten.
0: Ja.
1: Nou, ja, Boelie is eerst een paar weken leren kennen. Wedstrijdje geweest. Hè, naar NAC toe. Na afloop pilsje dronken in de BA. Toen kwamen we nog in de BA. En ja, het bleek wel dat die jongen uit het goed hout gesneden was.
0: Ja.
1: Enorm veel humor. Ontzettend geweldig humor. Echt, ja, moet ik ook weer gelijk zeggen. Daar is wel humor waar je van moet houden.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook mensen die dat niet goed vinden of niet leuk vinden. Of die er niet om kunnen lachen. Maar hij had heel veel humor. En Boelie was heel erg creatief.
2: Ja. Het eerste wat ik bij me opkwam, toen ik het hoorde, was... Het woord fanatiek.
0: Mm.
2: Want dat zat er ook wel in bij
1: ja,
2: hem.
1: Ja, zeker. Wij waren in die tijd, dat zijn we nog steeds, bloedfanatiek. Maar dat was Boelie absoluut.
0: Ja.
1: Die was geweldig. Wat dat betreft paste die gewoon perfect in de redactie.
0: Ja.
1: Dus we hoefden we maar weinig... Ja, hij kon goed stukjes schrijven. Hij kon heel goed dingen maken. Hè? Dus via, weet ik veel hoe hij het allemaal deed. Leuke anekdote. Misschien... ik had een keer een vraag van... Goh, Boelie, kun je een deel van mij maken? En op de telefoon deed hij dat. Maar die telefoon van hem... Daar zaten allemaal al scheuren en barsten in het klaswerk, zeg maar.
0: Hij liet hem wel eens vallen.
1: Hij liet hem wel eens vallen, ja. Maar dat maakte hem helemaal niet uit. Want hij ging gewoon door. En met plakken, knippen en heel... Ja, voor mij was veel te moeilijk. Maar dan had hij vaak binnen 5 minuten weer iets in elkaar geflanst.
0: Ja.
1: Dat is echt geweldig.
2: Ja. Creatieve mensen zijn o zo belangrijk binnen een organisatie.
1: Ja.
2: Want je bent afhankelijk van de uitingen die je hebt. Hè. Daar zet je je beeld mee. Je kunt nog zo hard roepen of doen. Vaak als mensen het fysiek voor zich door middel van een afbeelding of door middel van een spandoek of noem het maar op. Dan wordt dat allemaal veel duidelijker. Dus dat kan ik me ook volgen. Hoe was de binnenkomst van Boelie bij jullie? Was dat hetzelfde moment als van Marcel? En hoe heb jij dat beleefd? Leon.
0: Ja, nou ja, voor mij was de komst van Boelie inderdaad geen verrassing. Want ik kende Boelie al wat langer, zeg maar, uit die vriendengroep. Hè, het uitwedstrijden en lekker op pad. En lekker het cafeetje in met een biertje erbij. Gezelligheid. En we wisten al wel dat het een creatieve jongen was. Met een humoristische scherpe pen. En een trouwe vriend ook. Gewoon die er altijd bij was en vooral ook voor iedereen meteen klaar stond. En hij sloot ook moeiteloos bij ons in ieder geval aan. En,
1: naadloos.
0: Ja, naadloos, want we zijn allemaal een beetje... Hè, hoe noemen we dat af en toe? We zijn af en toe een beetje van die vreemde eend in de bijt allemaal. We zijn allemaal verschillende mensen. En vanwege onze alle gezamenlijke rariteiten, die we allebei verschillend zijn...
2: Vullen jullie elkaar allemaal aan.
0: Vullen we hem perfect aan.
1: Ja, ik noem ons altijd NAC-fundamentalisten.
0: Ja, NAC-fundamentalisten.
1: Zo noem ik ons altijd.
0: Nou ja, we komen elkaar dan... Hè, zoiets smelt ook samen bij uitwedstrijden ook met name. En,
1: dat helpt wel, ja.
0: Ja, we hebben natuurlijk het fenomeen de loco's-bus. Ja. Hè, en dat is zeg maar het summum van... vreemde rariteiten aan mensen. Een hele bonte verzameling van...
1: Klopt.
0: Van hele verschillende atleet... van alle allooi aan supporters... die niet overal passen... maar in de locusbus... moeiteloos samen in elkaar overgaan. En dan was Boelie iedereen ten voeten uit. Boelie was... een beetje druk. Soms onnavolgbaar. Gewoon letterlijk even niet te volgen. Nee, en dan was die...
1: Daar had ik zelf aan minder moeite mee.
0: Ja, daar moest je ook mee leren omgaan.
1: Met name de humor en de opmerkingen die hij maakte. Ja. De spitsvondigheid. De gedachtenkronkels die door zijn hoofd gingen. En soms moest je wel even nadenken. Maar dan had je wel van, oh, hij bedoelt dat. Ja. En dat was dan vaak enorm humoristisch. Geweldig. Ja. Want hij kon dingen bedenken. En dat is echt onvoorstelbaar.
0: Ja, hij werd uiteindelijk ook met name... Zijn talenten werden bij de Rad voornamelijk ook ingezet. Ook papieren Rad. Visuele, grafische talenten.
1: Ja, maar onderschat zijn schrijfstijl ook niet.
0: En zijn schrijfstijl, ja.
1: Dat is echt geweldig.
0: Wat ik zei, een scherpe, humoristische, schaamteloze pen. Maar vooral ook super brede has.
1: Ja, zo.
0: Enorm van de waarderen.
1: Ja, Boelie is ook een van de weinigen die het... niet een van de weinigen, dat is niet waar. Maar hij had wel heel goed het Breda's accent onder de knie.
0: Juist.
1: Fantastisch. Ja. Uitspraken en woorden en zo. Ja, dat is echt geweldig.
0: Ik kon echt merken dat hij en zijn familie ook echt uit de poriën van de stad komen. Waar nog het echte pure Breda's wordt gesproken. Dat is een genot om naar te luisteren. En dat droeg hij. Moet ik helaas zeggen. Moet er nog even aan wennen. In alle vormen droeg hij dat uit. En daar was hij ook ontzettend trots op. Daarom hadden we hem ook... een van de redenen waarom we heel graag bij ons hadden.
1: Ja, en hij is uiteindelijk lid geworden van de Rad. Ja. In de volle café Beatrix. Ja, hoe treffender kan het zijn?
2: Vertel die anekdote maar dan.
0: Ja, hoor.
2: Als we nou toch bezig zijn, vertel het maar.
1: Nee, dat viel al reuze mee. Want we hadden al van tevoren al wel vaker wedstrijden bezocht. En pilsen gedronken. Maar we hadden zoiets van, nou, we moeten hem definitief vragen. En... ze hadden voor mij aangewezen om hem te vragen in die tijd. Dus ik heb hem daar gewoon in de volle Beatrix heb ik hem gevraagd of hij lid wil worden van de redactie. Nou ja, daar twijfelde hij geen moment over.
2: Nou, er kwam geen ring bij of zo.
1: Nee, gelukkig niet. Wel bier.
2: Ja, dat daarom.
1: Ja, dat dan wel, maar goed. Maar dan hoef je daar niet lang over na te denken. En hij ging, hij hoefde zich ook niet aan te passen. Naadloos sloot hij aan bij de redactie. Ja. Echt geweldig.
2: Ja. Dat Boelie, dat koppel ik even aan NAC.
0: Ja.
2: Ik ga even naar Marcel Jansen, in dit geval. Ik laat even het Boelie los. Wat was die voor jullie op persoonlijk vlak? En kwamen jullie ook in contact met hem in privémomenten en dergelijke? Kunnen jullie daar een omschrijving van geven wat voor persoon het was?
0: Ja, hij kwam ook veel bij jullie over de vloer, hè Marcel?
1: Ja, hij kwam veel bij ons op de vloer. Hij kwam regelmatig eten. Dus privé kennen wij hem ook wel heel aardig. Opvallende was dat Maurice Boelie altijd heel graag andere mensen wou helpen. Altijd voor iedereen klaar stond. Altijd zichzelf wegcijferend. Als het maar een ander goed ging.
0: Ja.
1: Dat was wel heel kenmerkend voor hem.
0: Ja. De ander was altijd belangrijker dan Boelie zelf.
1: Ja.
0: Dat is echt waar.
2: Op zich een goede eigenschap. Ja, maar zeker, je zet jezelf daardoor wel op een gegeven moment zelf een keer buitenspel.
0: Ja, inderdaad. We zouden onszelf ook af en toe eens eventjes goed voor onszelf moeten zorgen. Geldt voor ons allemaal. Maar hij cijferde zich vaak weg. Helemaal ja. voor een ander. Daar wat hij zelf vaak zelf meer de zorg en hulp nodig had.
4: Ja.
0: Ja, dat is wel iets wat hem heeft gekenmerkt. Absoluut, absoluut. Dat is ja, zoals we hem al kennen, 20, 25 jaar geleden. Dat kende zo zijn extremiteiten. Maar altijd iemand die ook in het grote geheel dacht. Hè? Het was natuurlijk ook niet de papieren rat of de fanzine rat of de site. Konden zich af en toe ook lekker over opwinden. Ja, van, jongens, de vaart eronder en wat zijn we allemaal aan het doen. En dat geldt ook voor het carnavals, de carnavals BV van de rat van Elf. Hij is daar lid van zowat de eerste uur van de eerste act zo'n beetje. En dan was hij ook een drijfveer, een drijvende kracht. Zowel in uitvoering in de optocht act als in de creatieve geest om dingen tot in de detail uit te werken. Vooral op het laatste moment perste hij er nog een paar laatste geintjes in die we erin konden verwerken. Die weer gesloten aan punten binnenbracht. Maar ook vooral, hij kon ook in een optocht gewoon helemaal zichzelf zijn. Doen wat hij ook enorm goed was.
1: Daar was hij goed in, hè?
0: Enorm de interactie zoeken.
1: Ja.
0: Geen schaamte kennen. Iedereen aanspreken. Iedereen entertainen.
1: Ja.
0: Iedereen het naar de zin maken. En dat maakte het ons ook ontzettend makkelijk. Nou heb ik het over een optocht. Maar zo is hij ook in het hele leven geweest ook voor ons. Hij was ons sociale smeermiddel, zal ik het maar zeggen.
1: Ja, hij kwam bij ons thuis ook veel op de vloer. Want daar deed hij ook gewoon huishoudelijke klusjes. Dingen ophangen, kleine verbouwingen en zo. Dat deed hij ook gewoon allemaal. Omdat ik zelf niet de meest handige Harry ben. Maar Bully, die kon dat wel.
4: Mm-hmm.
1: En die heeft ons altijd goed geholpen.
2: Ja. Nou, mooie omschrijving, zoals die privé en bij jullie was. Maar laten we even teruggaan naar de redactie en de rat op zich. Hè. Jullie hebben al aangegeven hoe die binnengekomen is en hoe jullie hem leren kennen. Laat ik even beginnen, misschien even op chronologische volgorde van hoe is hij binnengekomen? Je gaf al aan, hij is heel belangrijk geweest voor de papieren rat en dergelijke. Ja. Zou je dat eens kunnen omschrijven, hè, wat hij precies deed en of daar anekdotes over te vertellen zijn of wat dan ook. Laten we daar eens mee beginnen en dan eigenlijk zijn loopbaan binnen de rat gewoon even kort samenvatten. Het hoeft ook geen ellenlang verhaal te horen natuurlijk, maar ik denk dat er wel leuke dingen over te vertellen zijn.
0: Ja, Marcel, we hebben de papieren fanzine hebben we met de hele redactie gemaakt, met Verenigde Krachten. Hier en had daar zijn taken. Ik stelde hem samen met alles wat binnenkwam. De hele kopij voorraad in de gaten te houden en mensen te triggeren en te in beweging te activeren om met kopij te komen. Marcel maakte bracht ook de grote lijn aan van ideeën, factoren, het voorwoord altijd. En Bully zorgde voor de verdere creatieve visuele invulling, de grafische.
2: Maakte die ook de tekeningen die, soms in stonden?
0: Nee, in de beginfase deed Bram dat heel veel. De laatste fase deed ik die.
1: In de eerste fase deed Sid dat, hè?
0: Oh ja, Sid en Ries die strips gemaakt. Op een gegeven moment nam Brammetje de Bond al over. Mm-hmm. En de laatste 20 ratjes
1: deed jij het, hè?
0: Heb ik de voorkantjes getekend. Mm-hmm.
2: Laat ik even een zijstap maken. Wat vond hij ervan dat de rat op een gegeven moment niet meer op papier kwam? Want ik heb wel het idee dat het een beetje zijn kindje was, als ik het zo hoor.
0: Ja, kijk, dat vind ik natuurlijk allemaal jammer. Hè? De tijden zijn veranderd, dat is niet gelukt. Op een gegeven moment moeten we onze creativiteit op een andere manier kwijt. En nou, daar komt hij wel.
1: Ja, zeker.
0: En zeker wat Marcel dus net ook vertelde, met zijn telefoontje.
1: Ja.
0: Dan maakte hij filmpjes, editen op de meest onmogelijke manier. Als je op zijn Instagram kijkt, dan zie je wat voor hele sketches daar in elkaar worden gezet. Dat je denkt van, dat is op een grote computer met ik weet niet hoeveel gigabyte aan geheugen en noem maar op. En overgangen en effecten en grafische en animaties. Maar dat heeft hij allemaal op zo'n telefoontje van 3 bij 4 centimeter schermpje gedaan.
1: Waarbij dat schermpje nog kapot was ook.
0: Met een drie barst dwars er doorheen. En dat stond hij dan een uurtje op te ginnen, grappen en te geinen. En dan zagen we op een afstandje, hij is weer niks meer bezig. Hij heeft weer heel veel lol met zichzelf.
2: Dus
0: en daar kwam er weer een pareltje uit. Ongekend.
2: Hij had eigenlijk geen aanleiding nodig.
0: Nee,
1: Nee, als je iets tegen hem zei, dan van we willen dit hier eens mee doen of we willen daar eens mee doen, dan had hij dat binnen 5 minuten had hij in elkaar geflanst. Ja. Mm-hmm. Ik zal even een voorbeeld geven. Ooit een open dag. Ja, want daar was hij ook heel goed in. Ja. Om activiteiten te verzinnen voor de open dag. En die open dag was in de winter. En daar was hij binnen. Hij moest binnen staan. Dat was in de tijd, wat ik net zei, van Theo Mommers.
0: In het hoofdgebouw, ja.
1: En Theo Mommers had er een handje van om heel veel geld uit te geven. En Boelie dacht van, daar moeten we iets mee doen. En die liet het spreekwoord over de balk gooien, liet hij letterlijk terugkomen. Dus er werd gewoon boven in de sponsorruimte werd er een balk neergezet. En dan stapeltjes geld gemaakt. En dan mochten de kinderen, kinderen hè, die mochten dan dat geld van de ene kant naar de andere kant over de balk gooien. Ja, het geld over de balk insmijden. Ja, dat soort geniale ideeën.
0: Ja. Ja, dat was fantastisch.
1: Dat was typisch Boelie.
2: Je kunt het idee wel hebben, maar je moet het dan ook nog in uitvoering brengen.
0: Ja, wat je in je hoofd hebt nog kunnen visualiseren.
1: Ja, we hebben die dag enorm veel plezier gehad.
0: Ja. Ik heb me ook nog herinnerd dat we inderdaad zo'n de ratsurfer, hè, hebben we het ook nog eens een keer nagemaakt. Ja. De ratsurfer, dat was zo'n enorme klerenkast. Dat
2: kan ik me nog herinneren met heel veel rook erbij.
0: Ja,
2: en
0: heel veel mechaniek.
2: En cybergeluidjes van de Sega van vroeger.
0: Ja, achter, en steenkolen erin, hè, onderin, waar rook uitkwam. En noem maar op. En alarmen en schooltoeters. En een virusalarm, er ging weer een brandalarm af.
1: Ja.
0: En Boelie had dan ook weer echt zo'n hele matrix, dus een matrix scherm met allerlei visualiteiten had hij gemaakt. Ja, dat was hilarisch. Ja, joh, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want we zijn vandaag eventjes door het archief heen gescrolld. En dan komen we echt pareltjes tegen waar we ons nog met de lach en de traan naar zitten te kijken. Hij heeft zoals de rat nu is met zijn geintjes en zijn... De papieren fanzine, hè, met zijn fotofucks. En de inspiratie die hij ons heeft gegeven. Heeft hij de rat wel gevormd tot wat. Met zijn bijdrage tot wat het nu is. Als hij, als hij zijn bijdrage niet had geleverd, dan had het er heel anders uitgezien.
1: Ja, en hij was vooral heel goed in gewoon bestaande foto's. Ja. En daar dan even tekstbolletjes bij te zetten. Ja. Ja, geweldig. En die teksten, die waren briljant. Die waren echt briljant. Dat is, wat ik al zei, de humor droopt daar vanaf wat mij betreft.
0: Ja, hij was de human AI, zal ik het zo maar zeggen. Ja. De fotofucks die wij, de Photoshop was die helemaal mee vergroeid.
1: Ja, mee vergroeid. Ja.
0: Ja, dat is iets wat we nou niet kennen. Nu drukken we een prompt in en binnen een seconde komt het geintje eruit. Maar dat verhief hij tot een kunst.
2: Ja. Hij was ver zijn tijd voorbij.
1: Ja, hij was
2: de vooraf, moet ik zeggen. Dus,
1: vooruit.
2: Ja. Ja, daarom. Ja, dus,
0: daar was ik zeer jaloers op dat talent. Ja, hoor.
2: Ja, maar als ik jullie verhalen hoor, hè, en zoals ik mezelf ook af en toe heb meegemaakt, was het een jongen die altijd bezig was. Heeft hij zich alleen maar voor NAC ingezet? Of deed hij ook nog andere dingen? Of weet jullie daar wat van?
0: Nou ja, het was vooral wel NAC wat de klok sloeg. Maar zoals bij ons allemaal, we zijn heel eenkennig. Maar gelukkig had hij ook wel andere hobby's hoor. Hij was veel met sporten bezig. Lekker eten maken en fietsen, rennen. De straat schoonmaken. Hè? Dus al rennend met de renclub. Ik denk dat mensen de groep wel eens door de stad heen zien rennen. Hè? Met knijpers en zakken om al rennend... Door de stad, sportief, de straten te ontdoen van zwerfvuil.
1: Dat is wel heel mooi. Je eigen stad schoonhouden. Hè?
0: Ja, je eigen stad.
1: Fantastisch.
0: Goed zorgen voor je eigen stad.
1: Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, het veel liefde voor de stad Breda.
1: Ja, en, absoluut.
0: Daar was hij ook wel een groot voorbeeld. Dan moet je ook gewoon daad bij het woord voegen. Daar mochten wij wel een voorbeeld aan nemen. Ja, 100%. Ja.
2: Nou moet ik iets vragen aan jullie waar ik niet zeker van weet of dat waarheid is. Maar ik ga even terug naar de coronatijd. Dat er sprake was op een gegeven moment dat door een bepaalde personen in de stad leek afgebroken te worden. Toen zijn er een aantal NAC-supporters opgestaan om ook de kerk en de omgeving en allerlei andere dingen gaan. Volgens mij moet hij een van die personen geweest zijn. Die daar vooraan stond.
0: Ja, hij zal er ongetwijfeld zich daar verantwoordelijk voor hebben gevoeld. Dus hij was... ik wil niet zeggen activistisch, maar hij had wel een duidelijke mening over...
2: Kom niet aan mijn stad.
0: Identiteit van de stad.
1: Nee, absoluut niet.
0: En alles wat dat uitdraagt. Daar was hij wel een groot beschermer van. Zoals we het eigenlijk allemaal zijn. Maar hij nog een tikkeltje standvastiger. Ja. Ja, nee, dat mag zeker gezegd worden.
2: Hij liep er zeker niet voor weg, laat ik het zo omschrijven.
0: Nee, hij wist wel wat hij voor stond, ja.
2: Ja.
0: Goh, ja.
2: Ja, zo zie je maar allerlei dingen die dan voorbij komen. Hè. Het is jammer dat we het inderdaad vandaag over moeten hebben. Maar ja, eigenlijk, ik denk niet dat we er ook een hele lange grote uitzending van moeten maken. Ik weet niet of je nog een plaatje tussendoor wil draaien. Of dat je zegt van, maken we het af.
0: Ik
2: wou bijna gaan naar het punt van, hoe moeten wij hem herinneren? Hoe moeten de mensen hem herinneren als persoon? Ja. Ik denk dat dat een mooie afsluiting kan zijn van deze uitzending. Johan.
0: Klinkt als
2: Leon. Leon, ga even hier.
0: Ja. Ik denk dat we hem vooral moeten herinneren. En waar ik zeker een voorbeeld in hem wil nemen is hoe hij klaar stond voor anderen. Ja. Ik had gehoopt dat ik hem had kunnen meegeven. Denk vooral ook wat vaker aan jezelf. Maar hij ging daar wat extreem mee om. Maar hij stond wel op een goede manier voor de mensen klaar. Soms wat lichtelijk naïef. Maar dat zijn we allemaal ergens een beetje. Lopen we af en toe een beetje tegen de lamp van de teleurstelling. Maar hij... Hij had een ontzettend goed hart.
2: Mm-hmm.
0: En dat zou ik graag willen dat dat goed onthouden wordt. Dat bleek in alles.
1: Ja, het was gewoon een goed mens.
0: Ja. Ja.
1: En dat bleek inderdaad in alles.
0: In natuur was had hij een goed hart.
1: Ja, daar zat totaal geen kwaad in. Ja. Wat mij betreft. Wat ik al eerder zei, enorm veel creativiteit.
2: Mm-hmm.
1: Ik vind het aan de ene kant wel heel jammer dat hij daar op zich niks... Of niks. Dat hij daar beroepsmatig bijvoorbeeld weinig heeft mee gedaan.
2: Mm-hmm.
1: Daar had hij meer mee kunnen doen. Enorm veel humor. Echt geweldig. Ja, gewoon een goed mens.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we hem zo moeten onthouden.
2: En het feit dat hij misschien wat minder voor zichzelf zorgde, laat ik het zo zeggen, kwam mede uit het feit dat hij zo'n hart had voor anderen.
1: Ja, ja.
2: Dat hij zichzelf ook niet gelukkig had gevonden op het moment dat hij die andere mensen niet geholpen had.
1: Klopt.
2: Of voor zichzelf gekozen had. Dus het kan twee kanten opdraaien, zeg ik altijd maar. Hè?
1: Ja.
2: Dus ja, ik denk wat dat betreft een mooi slot.
0: Ja.
2: Of jullie moeten nog iets toe te voegen hebben. Marcel, Leon, Pelen hier ook in de studio trouwens.
0: Nou, het is wel mooi om te zien dat we morgen is natuurlijk de wedstrijd van NAC. Mm-hmm. Kunnen er niet omheen. Als we dan toch een bruggetje naar het NAC mogen geven. Morgen gaan we naar, nu is het donderdagavond. Morgen is vrijdag de uitwedstrijd naar RKC. Een aantal van ons gaan met de boot mee. Daar ook bij in Waalwijk is het... En niet ontgaan wat ons bezighoudt. Daar zal ook de mooie gepaste aandacht aan besteden. Ik laat het de verrassing even tot morgen.
2: Mm-hmm.
0: Zullen we morgen in het stadion zien. Maar ook op de boot morgen naar Waalwijk is er ruimte gecreëerd. Want dat is mij opgevallen. Oké, Bully is onze vriend. Maar het heeft me eigenlijk verrast. Dat heeft me verrast. Dat is bij mij een beetje een blinde vlek gebleken. Hoeveel mensen dat hij kende.
1: Ja.
0: Vandaag hebben we het nieuws naar buiten gebracht. Mondjesmaat. En een beetje privacy. Gepaste bekendheid.
2: Familie natuurlijk. Hè? Dus
0: precies. Even de juiste volgorde bekendmaken. Maar wat het vervolgens heeft losgemaakt. En reacties. En van het aantal mensen. Maar ook hoe hij andere mensen heeft geraakt. En hoe dat hij hen die vrolijke energie heeft gegeven. Dat is wat iedereen bij heeft gebleven.
2: Mm-hmm.
0: Oké, ik heb hem misschien maar een paar keer gesproken of zo. Of ik sprak hem misschien maar een paar keer per maand, per jaar of zo. Maar dat hij met die paar keer per jaar dat die mensen sprak, tegenkwam.
2: Mm-hmm.
0: Dat hij zo'n indruk achterliet en zoveel positieve energie overdroeg naar anderen. En dat hij dat graag weggaf. En dat is wat ik merk aan heel veel mensen die ik vandaag heb gesproken. En ik heb bijna onophoudelijk een telefoon aan mijn oor gehad. Met mensen die me dat wilden vertellen over Bully. En dat heeft me verrast van een aantal mensen wat ik niet had verwacht. Van, ken jij Bully ook zo goed? Nou, nee, maar ja... Hij heeft ongemerkt toch wel een grote indruk op me gemaakt. En ik ga hem enorm missen. En we gaan het echt merken in onze omgeving. En dat is me heel erg opgevallen. Dus dat doet mij wel sterk in de overtuiging dat een gedenkplaats op de boot naar Waalwijk morgen zeer op zijn plaats is. Ja. Dus morgen zal ook bekend worden dat er... morgen zijn er ook clipopnames van Evert van Uygevoort, zijn videoclip. Daar is er een perfect achtergrond voor. Maar er is ook plek op de boot waar dus de camera niet komt. Dat iedereen gewoon is heel discreet gewoon op een deel van de boot... met elkaar samen kan zijn. Daar volledig op dat richten. En even een cameravrije ruimte met een boeliehoekje.
2: Nou, misschien dat ik dan nog wel een mooie suggestie heb. Want deze uitzending die wordt natuurlijk ook op de site geplaatst, op de rad.
0: Ja.
2: Mogelijkheid is daaronder om altijd je comments te geven. Heb je herinneringen aan boelie? Ja. Doe zeker ook jouw herinnering even plaatsen onder deze uitzending die daarop gaat komen. Het is nogmaals niet de bedoeling geweest om er een heel treurige uitzending te maken. Maar ook de leuke momenten en de mooie momenten die we met hem mee hebben gemaakt. Dat we die de revue hebben laten passeren. Ik denk ook namens Marcel en namens Leon en Peli hier te spreken. In ieder geval fijn dat jullie naar deze uitzending geluisterd hebben. Nogmaals, als hij straks online komt te staan, doe zeker even reageren hoe jij tegenover hem hebt gestaan.
1: Goed idee.
2: Ik denk ook dat we wat dat betreft eigenlijk afsluiten. Ik weet nooit hoe ik het moet doen. Ik laat dat even aan jou over.
0: Ja, nou, ik vind het goed hoe voor jou gebruik de reactiemogelijkheid onder dit item echt puur alleen voor boelie. Ga het niet over NAC hebben. Zullen we vertellen dat dat op zijn plaats is.
2: Komt volgende week wel.
0: Marcel, wij gaan zo meteen eventjes naar ons clubhok om ons te voegen bij onze andere radleden, onze vrienden. Daar zijn ook onze buren van andere carnavalsverenigingen daar bij ons gevoegd, heb ik net gezien. Ik wist ook niet hoe we deze de rest van het uur gingen vullen. We zeiden van mij, als het op is, is het op. En dan gooien we de pan erop en dan willen we er gewoon mee stoppen. En dan wil ik overgaan op muziek en dan wil ik een plaat starten. Van Jim Reeves, titel Across the Bridge. En zeggen wij... Boelie, vaarwel vriend.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022, toen ging het om 33 dagen.

0: Weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol

0: Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal arrestaties in verband met het gewelddelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 628. Met vandaag meer personen en persoonlijkheden.

In vervolg op het thema van vorige week heb ik deze week nog maar eens een uitzending rond het thema personen en persoonlijkheden voorbereid. En ik begon met een single van John Fogerty's album Centerfield, getiteld The Old Man Down the Road uit 1984. Maar er is onlangs een persoonlijkheid heen gegaan en daarom staat het eerste half uur van deze uitzending voor een groot deel in het teken van Dolly Parton. Met om te beginnen een van haar grotere hits, Jolene, in 1974, kennelijk een geduchte liefdesrivale van Dolly.

Dolly Parton. Het is moeilijk voor te stellen dat ze er niet meer is. Ze had een warme persoonlijkheid en nam iedereen voor zich in met haar charme en haar eerlijkheid. En de liedjes die ze schreef, die getuigen van de getalenteerde storyteller die ze was. Ze was ook in het volgende liedje, afkomstig van haar album Coat of Many Colors uit 1971. De song gaat over een traveling man, een charmeur die zowel het hart wist te breken van moeder Parton als van dochter Dolly.

Vandaag staan we in Groovin' stil bij het overlijden van Dolly Parton. En ik grijp hier terug naar zowel bekende als ook wat minder bekende liedjes van de sympathieke country diva, die in de volgende song zingt over een man genaamd Joshua. MUZIEK

Dolly Parton. Ze zong ook over de mannen, zoals daarnet over Joshua. En in de volgende, wat recentere song, heeft ze haar oog laten vallen op een jongen met groene ogen van haar album Something Special uit 1995. Is dit Green-Eyed Boy?

0: Dolly Parton. Het is jammer dat ze er niet meer is, maar het is goed dat ze er was. Zo blijf je ze in Groovin' gewoon horen met mooie liedjes die niet zelden gaan over relaties en familie. En er volgen hier vandaag nog twee liedjes over Dolly's vader van haar langspeelplaats Blue Ridge Mountain Boy. Uit 1968 is dit Daddy, een aangrijpende smeekbede waarin Dolly vader lief op andere gedachten probeert te brengen nadat hij kenbaar heeft gemaakt zijn gezin te willen verlaten.
1: Daddy,

Je hoorde de op dinsdag 25 augustus jongstleden overleden Dolly Parton met tot besluit van deze korte Dolly Parton in memoriam twee liedjes over haar vader. Eerst Daddy uit 1968 en daarna Daddy's Working Boot, een titel van haar album My Tennessee Mountain Home uit 1973. En die werklaarzen van papa Parton, die brengen me nu bij een vakgenoot van Dolly, iemand die ook niet meer onder ons is. Hier is Merle Haggard met A Working Man Can Get Nowhere Today.

Dit was Merle Haggard met A Working Man Can Get Nowhere Today. Oftewel, met werken gaan we het tegenwoordig ook niet meer redden. Zo leren we dus van Merle Haggard. Maar ook vroeger had de werkman het niet makkelijk, zo leren we uit het traditionele Iers-Amerikaanse lied Poor Paddy Works on the Railway. Uit 2013 is dit de Ierse volkgroep The Blarney Lads.

traditionele Ierse muziek. Bij Tijd en Wijle hoor je die ook in Groovin'. En grootheden in de muziek die zijn van ons heen gegaan. Onlangs dus Dolly Parton en in 1977 ook Elvis Presley. Beide artiesten hadden een rotsvast geloof, waarvan die laatste getuigt in een doorleefde gospel, afkomstig van zijn religieuze album His Hand in Mine. Uit 1960 is dit Elvis Presley met I Believe in the Man in the Sky.

Elvis Presley. Het was een zanger die zo wild met zijn heupen kon bewegen dat vrouwen er gek van werden, maar die tegelijkertijd beschikte over een diep geworteld geloof in God. Je hoorde de geïnspireerde gospel, geschreven door Richard Howard, getiteld I Believe in the Man in the Sky. En van Elvis naar nog een iconische figuur op cultureel gebied, Vincent van Gogh. Don McLean bracht in 1972 een ode aan deze kunstschilder, die ook nu nog het beluisteren waard is. Hier is Vincent onder de sterrennacht in het Zuid-Franse Aigle. Starry, starry.

0: Don McLean hoorde je met zijn prachtig eerbetoon aan de wereldberoemde kunstschilder Vincent van Gogh. Mijn broer maakt ook schilderijen, maar hij is wereldwijd wat minder bekend. Al maakt hij ook mooie dingen, net zoals de broer van de veelzijdige zanger en entertainer Udo Jürgens, die bij leven zowel de Oostenrijkse als de Zwitserse nationaliteit had. Uit 1977 is dit een bekantje waarin ook ik me kan herkennen, getiteld Mijn broeder is een maler.
1: Manch

Het is niet alleen Engelstalige muziek in Groovin' vandaag. Nee, Udo Jürgens, die zorgde daarnet voor een Duitsstalige noot. En de van oorsprong Armeense Fransman, Charles Aznavour, die zingt niet in zijn moedertaal, maar probeerde het in 1974 succesvol in het Engels. In She, een fraaie ballad, die daarna ook nog eens door Elvis Costello werd gecoverd. She.

Je luistert naar Groovin en deze uitzending staat vandaag opnieuw in het teken van personen en persoonlijkheden. En na Xi van Aznavour maken we nu een paar eenzaten hun opwachting. Te beginnen met De Enkeling van Jules de Korte uit 1957. Een fraai kleinkunstlied waarin zowel eenzaamheid als wijsheid doorklinkt.

0: matigheid. Hij zal, zolang hij leeft, bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zegt men, zo, die zijn we kwijt.
1: Dit is Groovin' en Black Sheep Boy, een lied over het zwarte schaap van de familie. Dat is een titel die mooi aansluit bij de enkeling van Jules de Korte. De Brabantse zanger die woonde in het rustieke Helena Veen. Hier is Tim Hardin met zijn eigen compositie, waarin hij zich het zwarte schaap van de familie noemt, Black Sheep Boy. Here I am.

0: De groove in uitzending rond het thema personen loopt weer op een einde. Maar tot besluit heb ik nog een liedje over Elvis voor je. Het is een ode van zijn oude sunmaker Carl Perkins uit 1978, getiteld The Whole World Misses You. We miss you, Elvis.
1: The

The whole world misses you. En dat gaat tegenwoordig niet alleen op voor Elvis, maar ook voor Dolly Parton. Mij is nog te melden dat dit Groovin' was, een radioprogramma voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. En op donderdagavond tussen 10 en 11, dan hoor je Groovin' op Breda Nu. Volgende week heb ik waarschijnlijk geen thema. Dan ga ik gewoon mooie liedjes voor je draaien. Net zoals ik dat vandaag deed, maar dan niet gebonden aan een thema. Graag tot dan!

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenburg.

0: jaar vanwege seksueel misbruik van een van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Beek.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op

0: in Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij?

0: Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Where's my snare? I have no snare in my headphones.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Alles. Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de